Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdienst het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingenexamens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

Bivin het mee stil te kraaien, leidt de massa hysterie voort op de.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen en dat het daar, dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardes.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

bekijken we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: de boot op het Sjoekemaak.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
2: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
3: Maar ook zijn ze...

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. Politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

stukje kwaliteitsmuziek uit Njontje Ine Santer. Dit wie The Who en Bebe O'Reilly. En daarvoor The Sweets en Fox on the Run. Het is 10 minuten. Hoe zou je het luisteren naar RTV Spannenburg? Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is een Siepstoorzender Else Vreetjoen. Tussen zuizen en achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek tot de klok van 8 uur. En het leuke programma onderwerpen. En het laatste nieuws uit die regio. Wat hebben jullie al op het programma staan tot de klok van 8 uur? Station Waas neemt kat in het waarbericht wat het waardelt voor dit komende weekend. Nou, dat ligt het hartstikke goed samen met die en de meer uur. Want jij was al een nieuwe muziek uit de categorie Nel Music Friday. We hebben een topdrive van Ian Artiest veel kleerste. En drie nummers achter elke oor van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen met die en. En nooit nieuws van zo'n uur. Geen waar ik werd, waarom Ian Artiest? Nou, een tofje de lijst uit het verliezen. Dit week de lijst van Wieke 32, Njontje 87. En dan draaien ze als altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van Wieke 32, Njontje 87. En natuurlijk ik tussendoor de goeie muziek die je van nu zwemt binnen hier bij RTV Spannenburg. Zoals deze van Alison Mojet en Is This Love. Een hele goeie joen.

Muziek van de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Totally hooked on you. Het is 18 minuten oeswijzen op deze Fredioen. Wij gaan terug met het waarbericht voor dit komende weekend. Het weekend stiet weer verder door. En dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardoet voor dit komende weekend. Goed, vreet het weer een mooie dag. De dag begon vrij weer. Maar ja, hier en daar een miserbuitje. Daarna groeit het naar een flinke ruimbui. En daarna werd ik weer terug naar Tolen voeren. En kwam het sinds je er weer lekker erin toe. Werd een graad als 23 in onze regio. En dat werd het ongeveer morgen ik weer. Ja, van Joen bloedt het dus ik nog eventjes terug. De wind komt er daarmee uit het westen en is een windkracht 2. En dan geven we dus even een mooi sneu. Mooi sneu. Ietsjes warmer vergeleken dan mooi Joert. Morgen een graad als 24 zat het nou eens die het de hele dag droeg. En de wind komt uit het zuidoosten en is een windkracht 1. Ja, door die zuidenwind voert de warmere lucht onze provincie binnen. En dan ging de temperatuur ik dit weekend weer lekker omheen. Dus morgen een graad als 24. Het Sintje is er volop aanwezig en Mondus belooft dus een mooie warme dag te worden. Dan geven wij naar de snijns. De snijns ik warme temperaturen, 29 graden. De hele dag droeg de wind komt uit het zuiden en is een windkracht 1. Van nou manje, dan kwollet het weer ietsje zo vergeleken dan met weekend. Manje weer een graad als 24, dat komt tot die nat eerste wind. Dat is een windkracht 4. En toch die, ja, hudde wind, windkracht 4, vielt het weer een stik koude on. En manje dus een graad als 24, ik die je 23 graden. De wind komt er dan uit het nat eerste en is een windkracht rijden. Dus je dus even nooit de vooruitzichten. Van nou morgen weer een graad als 24. Mooi snijden een dikke uitzitter. 29 graden. En nooit weekend. Dan wordt het weer ietsjes kouder. En van nou nije wieke wansje. En tongensje dan. Ja, dan gaan we weer richting de 30 graden. En daarna kwollet het weer ouw. Het uitgewaarde waarbericht ken je er bij de waarmand van de Radio Spannenburg. Jan Lolke van Ommen. Die belt even niet tussen Jochen en Elven bij de gezellige Sneuntemond. Voor het uitgewaarde waarbericht. En ons de man van afslag maandag. Ik het laatste naar Zuid Dien regio. En het uitgewaarde Waarbericht. Wij gaan via de mooie muziek. Muziek van Van Halen is onderwijs. Why Can't This Be Love is muziek van Laura Brunningham. En dit is hem, de Self-Control op jouw favoriete radiozender Radio Spannenburg. Ik wens je een hele goeie doen. En ik alvast een heel goed weekend.

Muziek van Matchbox en Buzz Buzz The Diddle It. Het is Jawelsan en dat betekent dit tijd voor nieuwe muziek op de Vrijtune. Elke week rond Jawelsan, nieuwe muziek op de Vrijtune. Uit de categorie Now Music Friday. Deze week geven we nieuwe muziek van Rutger van Barneveld. Jazeker. Rutger van Barneveld is een Nederlandse zanger, voornamelijk bekend met zijn deelname aan het televisieprogramma Ik Geloof in Mij van de nummer 1 hit De Zwoele Zomernachten. Dat is natuurlijk de simmerhit van 2026. Ja, ik denk dat iedereen hem wel kent. Rutger van Barneveld.

Ja, dit is de simmerrit van 2026. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Je hoort dit er mooi in een nieuwe plaat komen. Ja, dat is eigenlijk in ieder geval zijn eerste plaat. Dan is het Zomer, Zon en Strand. Dat is ook in 2012 dat al uitbracht. Maar het is nooit een hit worden. En nou hij bekend is worden, maar sinds zwoele zomernachten komt deze plaat ook helemaal terug. Hij heeft hem Jut lanceert in een nieuwe jaske. Zomer, Zon en Strand, Rutger van Barneveld. Nieuwe muziek op de Vreetioen.

Nijmuziek van Rutger van Barneveld. Zomer, zonnestrand. Ik ben Sebenheid, deze plaat ik de hitlijst neelt. We houden het in de gaten. Het is 4 minuten Nori Elvesan. Je luistert naar RTV Spannenburg. Nou mooi, Siepstoorzender. Else Vreetjoen tussen Soizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Samen gaan we terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Daar staan alle uitgangstips, alle leuke dingen wat het wan is in onze regio. We pakken aan, nemen een peer vanuit die grote lijst. Jog op onze website rtvspannenburg.nl voor alle leuke dingen te wan in onze regio. Dit is muziek van ABBA, Knowing Me, Knowing You. No.

de Zweedse formatie ABBA en Knowing Me, Knowing You. Wij gaan terug naar onze website rtvspallenburg.nl. Bij onze agendapagina zijn alle leuke uitgangtips, alle dingen die te doen binnen in onze regio. Wat is het te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse uitgangsagenda. Fire die kleren. Mail die uitgangtips naar info@radiospallenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kennen op radio, televisie, de app en op onze website. We gaan naar de eerste editie van de zwemtocht in Langwaar op sneeuwen 8 augustus. Wordt voor het eerst de zwemtocht in Langwaar georganiseerd. Op de Langwaarder Wielen kennen zowel recreatieve als sportieve zwemmers deelnemen aan dit nieuwe evenement. Omdat het om een proefeditie gaat, is de deelname helemaal gratis. De zwemtocht staat vanuit het strand in Langwaar. De midden begint om je kwartier voor in. De deelnemers onder het strand van de 400 meter gaan om kwartier voor in. Van start 15 minuten letter om jouw twaan. Volgt de start van de kilometer. Onmelden kent via e-mail. Dat kent via zwemtochtlangweer@gmail.com. Vermeld daarbij die naam, telefoonnummer, geboortedatum en de gekozen afstand. Dat is dus Moon in Langwaar. Dan gaan we naar de feestweken in Balk. Die gaat van start in Balk stiet van 8 tot en met 15 augustus. De jaarlijkse feestweken op het programma 8 dagen lang binnen de sportieve activiteiten, kinderprogramma's en de traditionele onderdelen van verspreid toch het dwaarvinnen. De feestweken begint sneeuw 8 augustus met de Iepen Friesk kampioenskips Lutskeertsen om de Van Swinderenstrut, dat is de winkelstrut hier in Balk. Van 11 uur muis tot 6 uur jongens kennen ze, beziekers kennen ze met de typische Friese sports. Zowel deelname als toegang is gratis. Op sneeuw is het de tuinfeest bij de trainer. Buten is de live muziek en in de trainer is er disco. De Favercape is 6 euro en onderdoor is het een tientje. Op snel Jochen Augustus stiet er een mini survival run op het programma. In het park van Balk kennen wij van Sonia tot Jelwetrijen. Tot 6 uur deelnemen om uitdagende parcours vol sportieve opdrachten. De rest van de programmering is te lezen op onze website rtvspallenburg.nl of op de social media van de feestweken Balk. De rest van het programma. Nou, gaan we nog even naar de autocross in Bantegeer. De jaarlijkse autocross van Bantegeer stiet weer sneeuw 8 augustus op de agenda. Traditioneel wordt er dit populaire evenement gehouden. De laatste sneeuw van de bouwvak. Het trein iepert zich al om jou wachten in de Inemuis. Vanaf 11 uur beginnen de wedstrijden en kennen de beziekers genieten van spectaculaire manches in verschillende klassen. Ze komen er onder meer. De Lemsterlandklasse komt ombad, de damesklasse, de juniorenklasse, de toegangsklasse en de buggyklasse. De sprintkeverklasse is ik in actie. De online inschrijving is inmiddels sluiten, maar deelnemers kennen zich op de wedstrijddag nog ommelden op het autocross-terrein zelf. De autocross wordt houden nabij de midden van 104 te Bantegeer. Vrijwilligers steenkleer om de deelnemers en muziekers te ontvangen. De intrede bedraagt 12,50 euro en ban. Tot en met 12 uur mooie gratis naar binnen. Dat is dus de autocross in Bantegeer. Binnen volle meer leuke dingen te beleven in onze regio, zoek op onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agendapagina alle leuke dingen wat het dan is in onze regio. Sabatien, de top 3 van Ian Artiest. Treinemers, achter elkaar van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij Sabatien. Nou, muziek van Fleetwood Mac. Dit is Little Lies.

Goh, wat bloed dit ik een goede plaats. Fleetwood Mac en Little Lies. Het is Kativerson, dit voor de top 3 van één artiest. Elze week rond Kativerson. Drie nummers achter elkaar van één artiest. Deze week gaan we naar Elton John. Het is een Britse popzanger, componist, pianist. John verkocht meer dan 300 miljoen platen en is daarmee een van de best verkepende artiesten aller tijden. Hij kwam uit Pinner, het Verenigd Koninkrijk, en is momenteel een jochenend 20 jaar oud. En ja, wat het die man heel volle goede muziek maken. Nou, drie nummers achter elkaar van Elton John en dit ziet er op plakje nummer 3. Goodbye, The Yellow Brick Road. Elton John in de top 3 van één artiest. Dit is plakje nummer 3.

muziek van Elton John en dit wie nummer 2. Nikita in de top 3 van één artiest. We gaan op naar het Nijs van Sanhoeren. Nijs van Sanhoeren kan je luisteren naar de top 40 lijst. U dat verliezen en deze week de lijst van week 32, jongetje 89. Op onze website RTV Spanburg is nog een leuk artikel te vinden over het Lemster Dickens Festijn. Die zieke het vrijwilligers, hun inzet vormt het hart van het festijn. Terwijl de scootsersiel nog in de volle gang is en de thermometer deze week regelmatig de temperaturen boven de 24 graden of heger onwiest, binnen er in Lemmer de voorbereidingen van het Lemster Dickens Festijn alweer in volle gang. De online tickets is gestart en vrijwilligers kunnen zich aanmelden om hun steentje om het evenement sneun, 12 en 13 december bij te dragen. Nadat de eerste edities elk jaar plaatsvonden, is er enig moment besloten om de tweejaarlijks evenement van te maken. Wij hebben ervaren dat er oors de belasting van de vrijwilligers tegen is, legt Marieke Boon uit van de organisatie. Volgens haar kwam dat omdat er in de praktijk op en del ging naar de rustige januari maand. De voorbereidingen in februari alweer van start gingen. En dat wie te kut om dat alweer op elkaar te maken. Dus voor je vrijwillige wijze daarbij te Dickens Festijn. Dat is 12 en 13 december in de Lemmer. Dan kan je je aanmelden via het Lemster Dickens Festijn website als vrijwilliger. En dan kan je daar mooi helpen. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl over het Lemster Dickens Festijn. We gaan op naar het Nijs van Sanhoeren. Naar de klok van Sanhoeren. Schakel heel in Oene. Heel veel zin voor het laatste Nijs in binnen en buitenland. En daarna binnen bij de werf van nu. Dit is studio Jering Balkwaai. Mooi Siepstoor zender. Tot de klok van 8 uur. Mooi het laatste Nijs uit die regio. De goede muziek en de leuke programma onderwerpen. En Nijs van Sanhoeren dus. De top 40 lijst uit het Verlienen van Wieke 32, Njontje 89. Weinig één nummer te gaan van Elton John in de top 3 van één artiest. En dit is plakje nummer 1. Elton John en I'm Still Standing. Tot aas nooit Nijs van Sanhoeren.

0: A lady said, why, you're Johnny Cash. I said, no, ma'am, I'm the Manhattan Flash and I am the best banker.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
5: Om het weekend extra goed te beginnen.

Sia en Titanium en David Guetta. En daarvoor Kaylee van Marianne. Het is nog een minuut een Noesan. Je luistert naar RTV Spannenburg, het hert van de Friese Maren. Tot de klok van 8 uur, mooie Siepstoorzender om het Vicoin extra goed te beginnen. En elke week in het 12 uur van dit programma gaan wij waarom in het tijd. Nou, je een tof je de lijst uit het verliezen. Dat doen we natuurlijk deze week weer. Deze week de lijst van week 32, Noentjen Zonen 80. Zoals altijd draaien wij de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst deze week dus van Union Gent 80. Dus dit natuurlijk ik naar 30 oren nummers zien. Dan gaan we in hut trainen wat er nog meer instiert. Savine, wij op nummer 11 The Firm en Star Tracking. Aha, en Living Daylights op nummer 14 in de lijst. Nummer 16, wie Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Boy George, Steetrekking en Salt op nummer 9. Los Lobos en de La Bamba. Lekker simmerse klanken op 22. De Dijk, mag het licht uit, 24. U2 en I Still Haven't Found What I'm Looking For. 26, Desireless en Voyage Voyage, nummer 29. John Spencer en Seizure. Nummer 33. Nummer 33 liever Grace Jones en Victor Should Have Been a Jazz Musician. Corrie en Koos en Ik Verlang Naar Jou. Nummer 38 en nummer 40 liever Frizzle Sizzle en een Second Chance. Dat alles in deze lijst van Wieke 32, Nieuwtjen, Son en 80. Wij beginnen op plakje nummer 10. Mooie muziek van Billy Idol en dit is de Sweet 16. Op plakje nummer 10 in de lijst, Nieuwtjen, Son en 80.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Ja, ik heb de dissenplaat, voetbereiden naar de koffieautomaat gewoon om een lekker bakje koffie. VOF, de kunst. En één kopje koffie op nummer Jochen. Nu is de lijst van Wieke, 32, Njoentjen, 81. De heest noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 4, vind ik het. Zie een Wieke in de lijst van Njoentjen, 81. VOF, de kunst en één kopje koffie. VOF, de kunst is een Nederlandse popgroep uit mij als gezicht, zanger Noel Havens. In de jaren 80 scoorde de groep enkel hits met Nederlandstalige popsongs. Later ging de groep vooral zich verder met het zingen van Benefeskes. Nou, natuurlijk bekend van onder meer Susanne. En natuurlijk ik deze één kopje koffie. Ja, dat binnen wel een van hun grootste hits. Natuurlijk heb ik nog Dikkertje dat maken, maar dat binnen dan de Benefeskes. Die hebben de tof eerder lijst helaas net hellen. Wij draaien één kopje koffie op nummer 9 uit de lijst van EOF De Kunst. Wij geven je erop plakje nummer 18 in de lijst met muziek van Hart. Jazeker. Hart, het is een Amerikaanse rockband gevormd in de jaren 70 in Seattle. Rond de zussen Wilson en Nancy op de gitaar. En op de vocalisten op de zang natuurlijk. Ze stingen in deze lijst van Wieke 32, Njoentjen 81 op plakje nummer 8, Hart. En dit is plakje nummer 8, Alone. In deze lijst van Wieke 32, Njoentjen 81, dit is Hart. Alone op plakje nummer 8.

Nummers on in de lijst. Wie ver? Samantha Fox. And nothing's gonna stop me now. Nummers on dus in de lijst. Dat wie ik de heeste notering. Nummers on. En 8 weken in de lijst van Njontjen. Son 80. Samantha Fox. And nothing's gonna stop me now. Samantha Karen Fox. Het is een Brits model en zangeres. Momenteel 60. Ierad en wennend in Londen. Vooral in de jaren 80. Een aantal verschillende hits het ze aan. Wij onder deze die wij voelen op een plakje. Nummers on. Nothing's gonna stop me now. Wij geven verder op een plakje nummers on. Muziek van George Michael. George Michael. Het is een Britse popzanger. Luxe skill en muziekproducent Michael, wie een van de succesvolste zangers uit de jaren 80 en jochertig. Hij won 12 Grammys en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Hij is 53 jaar helaas, maar we doen. En natuurlijk ik bekend van Wham en Band Aid. Ja, dat we net zien. Zien horen, artiesten, wij houden ik mooi spelen. We vinden hem op plakje nummer 6 in deze lijst van Wieke 32, Njontjen 80 op nummer 6. George Michael en I Want Your Sex.

Muziek van Robert Cray en Right Next Door Because of Me op nummer 4 in deze lijst van Wieke 32. Njontjen, Son en 80. De heest nog een ting voor dit nummer. Wie plak je nummer 2? En ik 11 weken in de lijst van Njontjen, Son en 80. Wij gaan toch naar onze website rtvspannenburg.nl. Naar de agendapagina. Daar zijn alle uitgintips. Alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. In het eerste uur van dit programma hebben we al een paar uit deze grote lijst pakt. Zag wij nou nog eventjes naar Langwarta. Langwarta is iets naar Johan Augustus. Helemaal in het teken van Simmerse gezelligheid tijdens de Ibiza simmermerken. Van Tolenvoer midjes tot Zandoor, jongens, verandert de hoofdstrut in een sfeervolle merken. We bezieken zich even op de zonnige eiland Ibiza. Kennen beziek je. Maar dan ik gewoon midden in Friesland. Nou ja, dat hartstikke bijzonder natuurlijk. Ik hoop dat een beetje waar we het staat het nou liggen al. Langs de route staan tientallen kramen waar gevarieerd aanbod aan mode, sieraden, woonaccessoires en Simmerse producten. Beziekers kennen rustig rondstrunnen, inspiratie op de wan of op zieken naar bijzondere cadeaus. Daarnaast zorg je verschil de foodtrucks, lekkere hapjes en verfrissende drankjes, terwijl live muziek de ontspannen Ibiza-sfeer compleet maakt. Dat is dus snoin in Johan Augustus in Langwaar. Dan gaan we nog even naar Aalemalem. Ontdek de geschiedenis van het Aalemalemer Klif. Natuurmonumenten organiseert nu 8 augustus een bijzondere excursie bij het Aalemalemer Klif. Tijdens deze wandeling maakt je deelnemers een reis door de geschiedenis van de meest bijzondere natuurgebieden van Friesland. Tijdens de excursie vertelt Gidsen over onder meer de invloeden van de Ierstieden, de onlis van de Oosterdijk en de rol die vissers in het verleden spelen in het gebied. De wandeling voert hier langs bijzondere planten, bloemen, insecten en volgens onderwijs jaren deelnemers de verhalen over de gebeurtenissen die dit landschap gevormd hebben. De excursie duurt ongeveer 12 uren en start bij de ingang van het natuurgebied. De activiteit is geschikt voor volwassenen en ben van 18 jaar oud. Wandels kunnen binnen aanbevolen ommelden kan via de website van natuurmonumenten.nl. Meer is te lezen op onze website radiospallenburg.nl. En shop op onze website rtvspallenburg.nl en download de nieuwe app RTV Spannenburg. Hij ziet waarschijnlijk in jouw Play Store. Gewoon lekker downloaden en hou jezelf op de hoogte bij Nice uit de Friese Waarden. Hoe dan meer ik hoor de scutiemerken zorgt voor een gezellige sfeer in Ichtenbrege. De rustdag van de IFKS stond tongetje in Ichtenbrege in het teken van de jaarlijkse scutiemerken. Bij de markt kwamen wie een gevarieerd aanbod producten te vinden, terwijl de IFKS scutjes in en rond de dwarpen online omeert. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Wij geven je de mooie Dutto 40 lijst uit het verdienen. Deze week de lijst van Wieke 32, Njontjen, Son en 80. Wij geven je erop een plakje nummer 3. Mooie muziek van de Pet Shop Boys. Die vinden wij een plakje nummer 3 in deze lijst van Wieke 32, Njontjen, Son en 80. Dit is nummer 3. De Pet Shop Boys. En it's a sin, nummer 3.

Nummer 2 in de lijst. Wie voor Tony Esposito en de Papa Chico. En daarvoor op nummer 3 de Pet Shop Boys en It's a Sin. Dit wie de nummer 2 in de lijst. Papa Chico van Tony Esposito. Dat wie ik de heeste notering plakje. Nummer 2 en 11 weken in de lijst. Van Wieke 32, Njuntjen 82. Dit wie hem dan, Superstore Sender op deze... wat is het? Zondag augustus van het jaar 2022. Nooit achterhoor kunnen luisteren naar even wat hoor. Ik zie harde radio, Spannenburg, Verte, Leidse, Nijzuid, Dien Regio en de goeie muziek. Dit hele week kon werken live programma's, dus lekker onlidst in op de frequentie zoek ze. Nijweken ben ik de wet tussen Sojzen en Nachten op de Freetune om het weekend extra goed te beginnen. En dan Nijweken de lijst van Wieke 33, Njontje 93. Ja, dan hier werden ze, waarom in het jaar tonight de Jeren Jochtig. Waar is wat anders dan de 80's? Ik wens u nog een goed weekend, harde radio dus op Spannenburg. En we beginnen het met de nummer 1 uit deze lijst van Wieke 32, Njontje 87. En dat is mijn Madonna en Who's That Girl? Good weekend en graag ont Nijweken. Dag hoor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste horen van Even Wat Oors Dance. Maar Niels Kwakman.

Ja, een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Wat Hoor Stans van de eerste vrijdag van augustus. Terwijl de meeste mensen in de wereld zich weer rustig aan het bekomen zijn van afgelopen weekend, blikken wij dit 2 uur lang terug naar afgelopen weekend. We zijn namelijk bij Tomorrowland van afgelopen juni. En dat doen we met in ieder geval wat zomerse klanken, maar ook een goede afsluiter in de tweede uur. Ja, wie dat is, dat laat ik jullie in de tweede uur horen. Maar ja, eerst lekker genieten. Yeah, you wanna talk about hoes? We got them by the dozen. They come to my shows looking for a good time. And believe me, I deliver. I'm talking about the kind of nights that blur into

ja, het publiek behoorlijk wordt meegetrokken in de mix van Jugal op Tomorrowland. Ja, het hele uur lang lekkere zomerse klanken door de speakers heen. En

Ja, je luistert naar de heerlijke zomerse klanken van Jugal en zijn mix die hij gedaan heeft op de stage van Tomorrowland. Niet de main stage, maar wel een sub-area waar je lekker kon genieten van zijn heerlijke mix.

Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Even Wat Oors Dance. Straks in het tweede uur, dan hebben we een hele mooie afsluiter van ook Tomorrowland. En dat is niemand minder dan Dimitri Vegas. Helaas zonder zijn broer Like Mike. Die was er wegens gezondheidsredenen er niet bij. Maar ja, hij maakte er wel een mooie afsluitende set van. En die gaan we ook helemaal draaien in het tweede uur van Even Wat Oors Dance. It's a rap thing coming at you full swing, so can't go over yet, they think it's still dead. But nevertheless, I manifest, I'm on the tip of H.O.U.S.C. and the hip-hop music, making the party people get stupid, as we took the funky drummy and we lose it.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors Dance. Maar Niels Kwakman.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Eva van Doors Dance hier bij Radio Spannenburg. Waarmee wij een afsluitende mix van Tomorrowland van afgelopen weekend hebben bemachtigd. Hij was er dit jaar alleen bij. Zijn broer Like Mike was er wegens gezondheidsomstandigheden niet bij. Maar Dimitri Vegas solo deed het uiterlijk niet verkeerd. En daarom gaan we hem ook helemaal draaien, non-stop. Ik ga er ook niet doorheen praten, dat laat ik lekker aan Dimitri over. Die doet dat al genoeg dit uur. Dus geniet van de live mix van Dimitri Vegas op de mainstage bij Tomorrowland 2026. Ik zou zeggen, enjoy. Want standje burenruzie, radio mag wel.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroere.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: En welkom terug bij het derde uur van Even wat oors. En dat is weer het filmuurtje samen met Jane Hoogstra. En ja, die is inmiddels ook alweer aangeschoven.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. En ja, dit uur zijn we begonnen. Het is de eerste, of eigenlijk de tweede, de tweede vrijdag van augustus. En dan beginnen we altijd weer met een nieuwe album van de maand. En dat is deze keer Ceremony van Olly and the Roots. En we hebben geluisterd naar How Beautiful the Moon. En ja, we zijn heel blij dat we dit album weer in de picture kunnen zetten. Nou, lekkere deuntjes toch?
1: Heerlijk, toch? Genieten.
0: Ja, en volgende week dan gaan we even met Sjoerd van Kamer gaan we even bellen in het eerste of tweede uur. En ja, dan moeten we alles weer verweten, want ja, er schijnen ontwikkelingen te zijn. Ja, Janne, dat hebben we in de maand augustus ook bij ons programma. Want we hebben een nieuwe locatie waar we opnemen.
1: We hebben een nieuwe locatie, want zoals iedereen weet is Cinesnake is Snake gesloten. En wij het nog altijd lokaal willen promoten. Wij zitten vandaag en ook de rest van de maand bij Charlie Bios en Bar in Heerenveen.
0: Ja, nou, het is hier prachtig. Het is voor mij nu bijna een thuiswedstrijd, want ik woon niet vlakbij. Jij moet nu iets langer op de fiets, Janne, want ja, jij woont in Sneek.
1: Het is mooi weer, geen punt.
0: En ja, wat leuk is te vertellen is dat ja, we gaan ook even praten met Robert van der Werf. Zij is ja, de bars van Charlie Beers & Bar. Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. En daarna, ja, dan hebben wij het nog eventjes over films.
1: Ja, voor deze aflevering hebben we twee films gekozen. Mm-hmm. The Ice Cream Man en Atiz Light the Way.
0: Oké, okay, nou, dat zijn geen bekende titels. Nee. Dus dat zullen waarschijnlijk wel weer originele verhalen zijn.
1: Zeker.
0: En ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wij doen eerst eventjes See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth. It's

0: Ja, we zijn inmiddels weer zover dat we met de nieuwe maand zijn begonnen. Ook de films gaan we weer bespreken. En dat doen we vanaf nu vanuit Heerenveen bij Charlie Beers & Bar. En ja, daar zitten we inmiddels ook. Aangeschoven is Robert van der Werf. Nou, goedenavond.
1: Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Welkom.
0: Ja, wij zijn ook heel erg blij dat we een nieuw plekje hebben gevonden. En ja, wat voor plekje? Heerenveen, Charlie Beers & Bar. Nou, het was even een tijdje rustig geweest in Heerenveen. Maar vanaf afgelopen oktober is het licht hier weer aangegaan. En hoe? Het is prachtig geworden hier.
1: Nou, dankjewel. We hebben er echt ontzettend veel en best wel een enige tijd aan gewerkt met z'n allen. Mm-hmm. En ik kan echt wel zeggen dat dat zijn vruchten afwerpt. En we zijn heel blij dat we weer open zijn. En nou, dat is waar we het voor doen uiteindelijk.
0: Het is altijd spannend om iets nieuws te beginnen. Of iets wat opgehouden is om dat weer opnieuw op te starten.
1: Ja.
0: Nieuwe inzichten, een nieuwe start, een nieuw concept ook.
1: Ja, zeker een nieuw concept. Het is ook lastig dat je inderdaad weer op een oude locatie terugkomt met een nieuw concept. We zijn ook natuurlijk best wel een tijd dicht geweest. En haal dan de mensen maar weer terug naar de bioscoop en naar een nieuw concept. Dus de mensen moeten wennen aan een nieuwe naam, aan een nieuwe uitstraling. Maar gelukkig hebben ze hun weg wel gevonden.
0: Ja.
1: En ja, dat gaan we vasthouden op die manier. Ja.
0: Nou, de mensen, je moet het nog wel weten allemaal. Ja, de bioscoop heeft het moeilijk gehad in de coronatijd vooral. Heeft iedereen het moeilijk gehad. Alle bedrijven die waren lastig. Maar ja, vooral waar veel mensen bij elkaar kwamen. Dat werd allemaal een beetje spannend allemaal. Wij hebben jaren bij Sien de Sneek hebben we omgestapt. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. En dat komt ook niet meer terug. Tenminste, zeker niet in de vorm zoals het was. Jullie hebben een mooie formule hebben jullie gevonden. En jullie zijn vorig jaar ook lekker begonnen met een buitenbioscoop vertoning.
1: Ja, wij kregen toch wel aardig veel berichten. We waren natuurlijk enige tijd al wel actief op social media om iedereen mee te nemen in het hele proces. Kregen we toch veel berichten van, joh, wanneer gaan jullie open? De films komen eraan. Hallo, we willen naar de nieuwe bioscoop.
0: Ja.
1: En daarvoor wouden we ook iets teruggeven om ook te zeggen van, bedankt voor het wachten. We gaan bijna open, maar we gaan wel iets leuks organiseren wat een vrij event wordt. Dus een openluchtbioscoop. En vorig jaar hebben we dat gedaan hier op het Burgemeester Couperusplein. Nou, wat voor mooie locatie wil je eigenlijk vinden dan bij ons voor de deur.
0: Ja.
1: En dit jaar doen we dat weer. Ja. Dus het laatste weekend van de zomervakantie houden we dat aan, jaarlijks. Ja.
0: Nou, dat is volgende week volgens mij. Hè?
1: Ja, dat is volgende week. Ja, heel spannend. Ja, heel veel zin in.
0: Nou, we kunnen het straks ook nog wel even over hebben. Want we moeten het natuurlijk ook nog even hebben over het afgelopen drie kwart jaar.
1: Ja.
0: Het concept, bios, dat spreekt voor zich. Dat is de bioscoop en de bar. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, wij proberen en hebben ook met z'n allen echt flink overleg van, joh, hoe gaan wij ons nou een beetje onderscheiden van de rest?
0: Ja.
1: En ik denk dat het aardig is gelukt met het idee van, het is niet alleen een bioscoop, maar het hele compleet plaatje uit. Dus je kan bij ons ook een borrel komen doen. Of lekkere hapjes. En dan heb ik het niet alleen over nootjes, maar ook over bitterballen, gyoza's. Van allerlei lekkers.
0: Een kleine keuken.
1: En een kleine keuken. Nou, het is best een kleine keuken, maar het is voor grote honger. Kan je hier ook terecht. Ja. Dus ja, heel leuk.
0: Nou, het is hier een heel gezellige opstelling. Het is, je hebt echt het gevoel dat je uit bent. Trek je daar buiten het bioscooppubliek ook een ander soort mensen mee? Of loopt hier van alles wat rond?
1: Nou, er loopt hier zeker van alles wat rond. En je merkt toch op de vrijdag, zaterdag en zondag dat je veel stelletjes ziet. Grote groepen vriendinnen die het leuk vinden om met z'n allen hier af te spreken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat in zekere zin wel is gelukt. En ook los van de films is het hier gewoon een gezellige plek. En ik zie wel dat de mensen nu denken van, joh, we spreken af bij Charlie's.
0: Ja.
1: Laatst hoorde ik buiten van, see you at Charlie. Ja, dat vond ik wel heel mooi.
0: Die ga je gebruiken.
1: Ja, die ga ik gebruiken,
0: Het is sowieso evenementen of speciale avonden organiseren. Dat hoort ook in dat rijtje toch, van extra dingen die jullie doen.
1: Ja, wij dachten ook van, hoe leuk is het om een keer een première bij te wonen. Dus de grote films die krijgen van ons nog extra aandacht als een premièreavond. Mm-hmm. Noemen we altijd de rode loper uit, de lichten staan aan, de grote stands staan er. Sommige van het personeel die denken ook van, joh, ga lekker verkleed. Nou, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En dat doen we hartstikke leuk met z'n allen. Ook organiseren we grote ladies nights. Dus dan hebben we hierboven in de bar, ik denk wel 200 vrouwen gezellig hier over de vloer. En af en toe is een DJ. We kijken nu ook naar een comedyavond. Dat soort leuke avonden willen we organiseren. En ik denk dat dat echt wel nu een dingetje wordt van Charlie.
0: Nu is het denk ik ook zo van dat jullie zalen zijn over het algemeen ook wel geschikt om ervoor te staan en iets te presenteren.
1: Ja.
0: Iets te laten zien op een of andere manier. Dat biedt ook perspectief. Flexibel zijn jullie wat dat betreft. En ik had ook iets meegekregen van een Italiaanse avond met allemaal eterij en in helemaal mooi ingericht.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat laatste, we hadden hier een pizzabakker van Barbiga, heette zij. Had weer een hele lange houten tafel staan en daar zaten 60 mensen lekker te dineren en dat was hartstikke leuk. Mm-hmm. En inderdaad wat je zegt, onze bovenste zalen zijn eigenlijk ingericht voor presentaties, lanceringen. Dus je kan gewoon een beetje plug and play, kan je hier van alles organiseren. En dat zien we ook inderdaad dat ook wel komt. Het is echt een upcoming business. En hoe leuk is het dat je in de bioscoop je vergadering kan doen of een presentatie. Dus Ja, waarom niet?
0: Het is ook zo van de afgelopen 10 maanden, jullie hebben bijna het jaar rond. Zijn er ten opzichte van het begin ook dingen veranderd? Hoe jullie het eerst hebben bedacht? Of is het allemaal wel een beetje uitgekomen zoals jullie hadden gedacht, schuine streep, gehoopt?
1: Ja, die vraag die stel ik mezelf ook vaak. Ik denk dat over het algemeen is het wel een beetje hoe we het hadden gedacht. Mm-hmm. Gaat het nog steeds hoe we het hadden gedacht? Of misschien af en toe wat beter, stiekem. Maar ik denk, we hadden wel voor ogen van, joh, mensen komen hier misschien wel dineren. En dat moesten we aftasten.
0: Ja.
1: En dat zijn toch wel meer de hapjes dan echt het dineren hier.
0: Ja.
1: Dus dat is iets wat we wel zien. Maar daarnaast, het concept is eigenlijk te leuk om dan toch nog wel eens een keer een uur eerder te komen. Mm-hmm. Of een uurtje langer te blijven. Dus dat zien we wel. Ja.
0: Ja, dat is ook een stukje gewenning wat de bezoekers op een gegeven moment zelf moeten voelen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Nou, hebben we het net ook al even korter gehad over jullie openlucht vertoningen. Volgend weekend gaan jullie dat weer doen. Op zondagmiddag en avond, want het zijn 2 films geworden.
1: Ja, we hebben vorig jaar hadden we de Chameleon en Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Nou, dat zijn natuurlijk Chameleon, dat ligt ons wat aan het hart natuurlijk hier in Friesland. Dit jaar, en dat kan ik best verklappen, gaan wij The Lion King vertonen. Mm-hmm. En in de avond de grote film waar iedereen misschien wel 3 keer naartoe is geweest, voor sommigen, is de Michael film. Echt fantastisch dat we dat kunnen draaien. En ik denk dat dat een groot spektakel gaat worden. Iedereen gaat hopelijk niet in zijn stoel blijven zitten. Mm-hmm. Gaat lekker los. Dus daar hebben we heel veel zin in ook.
0: En de Lion King, is dat dan de oude tekenfilm? Of is dat dan die van een paar jaar terug?
1: Ja, wel van een paar jaar terug. Dus mm-hmm. de live action. Gaan we hem vertonen en in het Nederlands. Ja. Dus voor iedereen leuk. Voor de hele familie.
0: Voor jong en oud.
1: Voor jong en oud, ja, zeker weten.
0: En hoe zit dat dan in elkaar? Moet je dan een kaartje van tevoren bestellen? Of kan je gewoon hier naar het Cuperusplein lopen en gaan zitten?
1: Nou, inderdaad. Het is eigenlijk het cadeautje van Charlie naar alle bezoekers die er zijn geweest of misschien straks nog komen. Mm-hmm. Het is een gratis event, dus je hoeft niet geen kaartje te kopen. Maar wat we wel dus steeds zeggen van, we hebben wel een limiet wat betreft de ruimte.
0: Ja.
1: Dus kom op tijd, want vol is vol. En op een gegeven moment, als er heel veel mensen komen, moeten we daar natuurlijk wel in indammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we zien er uit om dat te gaan bekijken. Sowieso bedankt dat we hier mogen zijn en mogen blijven komen. Als we hier weer eind augustus, begin september weer opnames gaan maken, dan gaan we denk ik nog wel even reclame maken. Dan kunnen mensen misschien ook wel even zien hoe wij dat dan hier doen.
1: Ja.
0: We gaan sowieso dan altijd naar een film. En ja, voor hetzelfde geld dan wordt het helemaal een ontmoetingsplek van filmliefhebbers en movie geeks, noem ik dat dan maar eventjes.
1: Ja.
0: Robin, dank je wel. En als je weer nieuws hebt of leuke events op de rol hebt staan, dan trek je weer even bij.
1: Nou, we zijn hartstikke blij dat jullie hier zijn en we gaan er iets moois van maken met z'n allen.
0: We gaan luisteren naar The Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

0: Nou, dat was weer een duidelijk verhaaltje van Robin van der Werf. Prachtig wat ze hier aan het opbouwen is samen met haar team. En nou, we zitten hier nu officieel voor het eerst, maar het ziet er hier prachtig uit.
1: Wij zijn hier natuurlijk niet voor het eerst. Het is een prachtige bioscoop geworden. Onlangs, voor degenen die het niet weten, helemaal dus vernieuwd.
0: Ja?
1: Een prachtig concept. En nou ja, wij hebben ook al vast kunnen stellen dat je hier prima even kunt zitten. Ja? Een lekker hapje en drankje ook kunt nuttigen. Steun je lokale ondernemer.
0: Nou ja, dat doen we niet alleen in de bioscoopbusiness, maar ook in de muziekelerij. Want ja, we hebben ook in de derde uur weer onze vaste klanten, noem ik dat dan maar eventjes. Want Paul Fans & Friends staan weer op de playlist met een nieuwe single. Hè?
1: Ja, I'm a Ghost.
0: Ja, nou, we hadden hem alleen weer een paar keer beluisterd op de streamingsdiensten. Maar nieuwe maand, nieuwe opnameronde, dus hebben we hem erin gezet. En hetzelfde geldt ook voor Nieuwland.
1: Ja, ook een nieuwe single, Henk. Maar dat is dan The Wolf Age.
0: Ja, nou, dat is ook weer goed gelukt. En of dat ook werkelijk zo is, dat moeten jullie nu maar even beluisteren.

0: Ja, dat was Ice Ice Baby van Vanilla Ice. En ja, er is een
1: inkoppertje voor de eerste film,
0: ja,
1: Henk.
0: Ja, de Ice Cream Man. En ik moet eerlijk zeggen, er was niet zo heel veel bekende muziek was erbij. Dus ik denk van, nou, bij Ice Cream Man, wat zullen we daarbij doen? Ik denk van, nou, dan past Vanilla Ice er wel eventjes bij. Maar aan de andere kant, het is ook zo, het is een enge film.
1: Het is een enge film, het is een spannende film, het is een beetje een horrorfilm, Henk.
0: Oké. Okay.
1: En eigenlijk is het een hele vredige scenario waar het in plaatsvindt, een klein dorpje. Mm-hmm. En ja, aan het begin van de zomer komt daar een nieuwe ijskoman. En alle kinderen die daar lekker hebben geproefd van dat overheerlijke ijs, veranderen in, misdadigers. Van kleine dingen tot hele grote dingen. Het gaat van kwaad tot erger.
0: Ja.
1: En daar ontstaan natuurlijk vreselijke scenario's door. Maar ook hilarische scenario's.
0: Ja.
1: En dan is er een groepje kinderen die de dans probeert te ontsnappen.
0: Mm-hmm.
1: Van zo willen wij niet eindigen. Ja, de vraag der vragen is wel, hoe goed komt iedereen eruit?
0: Nou, zet ik me dan af te vragen, want ik heb daar even een klein stukje van gezien. Op een gegeven moment dan moeten mensen toch van tevoren wel in de gaten hebben van dat er iets niet pluis is. Waarom duurt het altijd zo verrekte lang voordat mensen erachter komen van hoe het ongeveer in elkaar zit?
1: En dat is een horrorfilm. Er is ook altijd iemand die gaat kijken in plaats van dat ze gaan weglopen en zo.
0: En gaan ze dan ook alleen even kijken of nemen ze, gaan ze dan met z'n tweeën ergens kijken?
1: Ja, ik denk dat ze dan even heel stiekem om het hoekje gaan kijken, zelf nog een hapje van het ijs gaan proberen. Maar goed is het niet, hè?
0: Nee. Nou ja, dat is... Het is weer een enge film en er zit natuurlijk weer een bepaalde knipoog zit erin. Dat zie je de laatste tijd zie je het wel vaker natuurlijk. Hè? Dat hele extreme dingen, dat wat verdwijnt. Of het moet ook echt nog een heel extreem ding zijn. Maar ja. Horrorfilms met een kwinkslag. Je probeert toch een divers publiek aan te boren.
1: Ze proberen de horrors van een aantal jaar geleden waren vooral hele vieze horrors. Of je ziet nu meer horrors waar wat diepgang in zit. Dus eigenlijk de psychologische thrillers van vroeger.
0: Of
1: juist de comedy horrors. Van met een komische noot een beetje zelfreflectie proberen te creëren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dit is gewoon een combinatie van.
0: Ja, nou ja, het is veel fantasie zit erbij. Datzelfde geldt eigenlijk niet voor Artist Light Away. Want dat is de volgende film die we gaan promoten. Maar is dat eigenlijk wel een film?
1: Ja, nee. Artist Light Away, een Koreaanse boyband eigenlijk.
0: Ja.
1: En het is een soort sci-fi avontuur op muziekbasis waar je doorheen geloodst wordt. Ja, wat we natuurlijk zien is dat die boys, die bands, die ook vooral de Koreaanse bands, de K-pop, dat die zijn immens populair.
0: Over de hele wereld.
1: Over de hele wereld.
0: Ja.
1: En dat is echt iets van de laatste paar jaar.
0: Mm-hmm.
1: De shows zijn spectaculair. Nou ja, dit wordt op het witte doek afgespeeld. En wordt ook naar alle verwachting een enorme kaskraker. Voor jong en oud.
0: Ja.
1: Het is echt een heerlijke sfeer. Prachtige muziek, eerlijk is waar. Ik bedoel, eerst dacht ik ook van wat moet dit allemaal worden. Maar het is gewoon, je wordt er heel vrolijk van.
0: Ja. Is dit dan ook, zijn ze dit ook echt? Of spelen ze een bepaalde rol? Dat ze een soort van Big Time Rush-achtig iets doen? Of is het echt een soort van documentaire?
1: Daar zat ik ook naar te kijken. Een combinatie van. En ze gebruiken dan ook muziek. Zoals de K-Hot Chili Peppers. Nou mm-hmm. Dat is natuurlijk...
0: Met een knipoog.
1: Met een knipoogje naar de Red Hot Chili Peppers. Dus het is niet te serieus allemaal. Maar gewoon een heel muzikaal spektakel.
0: Ja. Je ziet eventjes achter de schermen hoe dit in een Aziatische pop scene, hoe dingen werken.
1: Ja, zij zijn zeker in die K-pop wereld heel erg van de details. Van de make-up die ze dragen tot het shirt wat exact op die plaats vastgeplakt zit. En
0: mm-hmm.
1: Dit zal ook bestaan uit zoveel verschillende details en inzichten.
0: Ja. Nou, heel leuk. We gaan sowieso even de muziek even draaien. Is dit muziek waarvan jij denkt dat het misschien ook nog meer kan aanslaan in Nederland of in de westerse wereld? Of zijn ze daar al mee bezig?
1: Ze zijn heel goed op weg, maar ik denk zeker dat deze band nog veel bekender kan worden in Nederland.
0: Nou, we gaan luisteren naar...

0: Nou, en daar was ook Taylor Swift nog eventjes. I knew it, I knew you. Ja, dat moet ook een bekende deun zijn, want die komt ook in een recente film komt die voor. Hè?
1: Ja, Toy Story. Want ja, er draait ook weer een Toy Story film in de bios, Henk. Hadden we de vorige keer al even over gehad.
0: Ja. Nou, is het best wel leuk om Taylor Swift in jouw tekenfilm, in jouw film te hebben. Nou weet ik niet eens of dit nummer speciaal voor dit nummer geschreven is. Of voor deze film geschreven is. Maar het is leuk om Taylor Swift dan in één keer voorbij te horen komen.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook een hele goede keuze. Ook strategisch gezien. Want Taylor Swift ligt natuurlijk bij de jeugd heel goed.
0: Ja.
1: En alle fans van Taylor Swift willen dan natuurlijk ook de film zien.
0: Ja, ja.
1: En dat is een hele leuke film, moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Dus ga hem ook gewoon zien.
0: Nou, datzelfde geldt in principe ook voor de Odyssey. Jij was er ook al geweest, hè?
1: Prachtige film.
0: Ja, nou,
1: een lange film.
0: Een hele zit, maar...
1: De moeite echt wel waard. Ja. Kijk wel even goed naar het genre. Hè, want dat is misschien niet helemaal voor iedereen. Maar de details, de muziek, gewoon de kostuums. Het is echt een hele mooi gemaakte film.
0: Het is een heel avontuur.
1: Een heel avontuur.
0: Ja, we gaan zo meteen nog even tot aan het nieuws even luisteren naar de Odyssey theme van Ludwig Göransson. Dat is een bekende componist voor filmmuziek. Jana, jij bent volgende week schuif je ook weer aan met nieuwe films op je lijstje. Welke titels ga je dan brengen?
1: Deze keer ook weer twee verschillende films. Nimrod's A Green Day Comedy. En One Night Only.
0: Oké, nou, wat dat betreft is het eigenlijk al iets om naar vooruit te kijken. We hebben straks na het nieuws hebben we nog een uurtje metal met Geert van Popta. Zoals gezegd doen we zometeen nog eventjes Ludwig Göransson met de Odyssey team. Maar nu eerst Bruce Willis van Hassenvloeg, Red Skedel en Skaf. Even voor de afwisseling, Jan, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan na het nieuws nog even door. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is het vierde uur van Even wat Oors met Henk Jansen uit Seert van Popta.

En welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Hoors. Waarin we zijn begonnen met Carente de Foce van Ropeco. En Ropeco, dat is Romano Pereira Correa. Uit Jouweren, de Braziliaanse gitarist en muzikant die daar best veel aan het doen is. Sessiemuzikant, maar ook qua optredens doet hij dat allemaal. En wij hebben hem volgende week in de studio. Dan gaat hij een uur lang ons blij maken met mooie deuntjes. Nou, wij hopen dat we dit uur dat jullie ook nog even kunnen laten doen. We hebben straks metal natuurlijk met het shirt van Popta. Die schuift halverwege ergens aan. En tot die tijd hebben we sowieso nog lekkere muziek van coming artists. Die moeten het nog allemaal doen. En dat mogen ze dit uur gaan doen. Zo gaan wij luisteren naar Mom's Name en Distant Pixels, Knowing Nothing. Een laatste single. En ook Laat Me Los doen we eventjes van Sabine. Sabine Koch uit Groningen komt ze volgens mij. Die komt straks in de herfst. Komt ook eens even naar de studio toe om live even muziek te doen. Er komt ook dan nieuw materiaal uit. Super interessant allemaal. Nou, laten we alvast maar beginnen. Dus met Laat Me Los van Sabine.

Ja, dat was Animal Revolt, The Aging Teen Idol met The Whispers of the Heart. En dat is de laatste track die ze hebben uitgebracht. En ja, dan komt hij natuurlijk op de vrijdagavond eventjes langs. En ja, Gene Nelson is sowieso een graag geziene gast bij Even Wat Hoors. En ja, datzelfde geldt eigenlijk ook voor Fonk. Voorheen Lionheart. Ze hebben een change gemaakt. Ja, binnenkort ook maar eens even horen van welke kant het op gaat. Ook gaan we even luisteren naar Sad is Sad van Shameless. Maar zoals gezegd, nu eerst eventjes Fonk in mijn hoofd.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinee-voorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in-

0: Nou, we hebben geluisterd naar Pink Slush van Wasted Youth Club. En ja, dit is ook al een band die jaren meeloopt. En zo nu en dan zeker hele goede muziek aan het uitbrengen is. Nou, Pink Slush is daar één van. En ja, welke eigenlijk altijd wel opmerkelijk bezig zijn, dat is onze band uit Sint-Nicolaasga, Jitteaser, Titan of Bier. Ja, het is lekkere boerenrock in het Fries. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben kunnen verstaan. Nou, ik in ieder geval wel. En nou, het is heel bijzonder allemaal en ik kan me er heel wat bij voorstellen. Ja, en dan is het inmiddels weer het half uurtje. En aangeschoven Wim inmiddels ook alweer het Tjeerd van Popta. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zit vanaf nu eigenlijk ook in de intro leader.
1: Fantastisch. Ja, ja, leuk.
0: We hebben de boel even aangepast. Ja. En nou, misschien gaan we het ook nog wel iets uitbreiden qua hoedanigheid. Misschien dat je straks vanaf het begin al mee gaat praten. Moet maar even kijken of dat, cool. Of dat lukt allemaal.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ja, ja. En het is sowieso zomerperiode. Dus het is relatief rustig met het ontwikkelen van muziek en andere bezigheden. Qua festivals en optredens. Ja. Om te bezoeken, dat de kust en de keur, hè?
1: Ja, de festivals zijn net allemaal weer wat geweest en zo. Dus ja.
0: Nou, we hebben vanavond alweer een prachtig lijstje. Ik heb alles al even vooruit geluisterd. Er zaten een paar bekende namen de komende weken bij. En maar ja, we gaan er toch wel lekker mee beginnen. Bloodstrike. Ja, dan beginnen we de maand goed, hè?
1: Ja, dat moest ook wel. We moeten gewoon even weer de vakantie gehad. Iedereen weer fris en fruitig. En we knallen er gelijk weer even in. Vrijdagavond met een lekkere beuker van de band Bloodstrike, inderdaad.
0: Ja. En Blood Rotten, is dat dan al het recente nummer? Of is dat al een soort van evergreen?
1: Ja, nou ja, evergreen wil ik ook niet zeggen. Maar dat is wel wat een oude nummer, inderdaad. Ja. Het is niet gloednieuw of wat dan ook. Maar ik vind het gewoon lekkere beuker. Ja,
0: is dit een band die ook nog rond aan het tour is? Of zijn ze niet zo heel actief?
1: Ja, ik hou ze niet heel goed in de gaten. Maar volgens mij zijn ze niet aan het touren momenteel. Nee. Nee. Ja, bands die zijn heel actief met dingen bezig. En soms hoor je van sommige mensen ineens niks. En opeens, hup, we gaan een toertje doen hier en daar.
0: Nu dan zijn ze weer helemaal terug.
1: Ja, helemaal terug, ja.
0: Nou, misschien is dit wel weer een start van Bloodstrike om te beginnen. We gaan luisteren naar Blood Rotten.

0: was Austerity Kills van Memoriam. Ik kende deze band niet, maar ik heb het gevoel dat jij hier behoorlijk wat van kunt vertellen. Of zit ik mis?
1: Is het zeker niet mis. Nee, Memoriam is een lekkere oldschool death metal band. Lekker lomp, zwaar, heerlijke gitaren, riffjes erin. En ik heb ze nog nooit live gezien. Het zou wel heel cool wezen. Ik weet niet of ze wel eens in Nederland zijn geweest. Volgens mij is dat niet een hele grote band. Mm-hmm. Maar wel een band die zeker aandacht verdient. Want het is echt een, als je van death metal houdt of old school death metal, is het zeker een aanrader om een keer te gaan checken.
0: Ik heb het gevoel dat we deze band in dit uur nog wel eens vaker voorbij zullen gaan, gaan komen. Datzelfde geldt misschien ook wel voor Astrophobos.
1: Ja.
0: Is dat dan ook een bekende band voor jou? Of was dit ook weer zo'n toevallige ontdekking?
1: Nee. Deze ken ik al heel wat jaren. Astrophobos, ik denk niet dat heel veel mainstream metalheads het kennen. Als je in de black metal hoek zit, dan ken je het waarschijnlijk wel. Mm-hmm. En ik hou graag van variatie in de playlist. Dus niet van alle genres probeer ik elke week wat mee te pakken. Mm-hmm. En Astrophobos, atmosferisch. Het is zijn melodie in. Het is rauw, maar het is ook weer luisterbaar. Dus als je niet van black metal houdt, is dit wel een goede instapper, zeg maar.
0: Een mooie introductie.
1: Precies.
0: Nou, we gaan luisteren naar Fire of Catharsis. From the wells of-

0: Ja, met Shock en Eve van Vader zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze hele avond.
1: Ja.
0: Vader is ook een band die we vaker draaien.
1: Die hebben we wel eens vaker gehad.
0: Ja. Is dit dan ook iets wat je thuis veel draait of in de auto hebt? Of hoe gaat dat bij jou?
1: Ik heb het heel vaak gedraaid. En op een gegeven moment ben je op een gegeven moment zat dan. Tenminste, dat heb ik dan. Als je iets heel veel draait, dan op een gegeven moment kun je niet meer aanhoren. En op een gegeven moment kwam het weer voorbij op Spotify. Denk ik, ja, toch wel weer leuk.
0: Ja.
1: Ja, en ze komen ook regelmatig. Eens in het twee of twee keer in het jaar komen ze wel een keer naar Nederland toe.
0: Ja.
1: En deze Poolse mannen, die doen het fantastisch. En die gaan ook al meer dan 30 jaar mee. En ze blijven ook nieuwe muziek maken en toeren. En,
0: Nou, wat dat betreft is dit een lekkere band om bijna mee af te sluiten.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen dit allemaal weer terugluisteren via de uitzending gemist. RTV Spanenburg heeft een eigen website, www.radiospanenburg.nl. Heeft even wat over zijn eigen pagina, waar ook dit via de uur tot vier weken teruggeluisterd kan worden. En dan hebben we nog eentje op de lijst staan. Sumerian Tombs. Ja, Tombs is het. Epitaph in Blood. Dat gaan we zo meteen draaien.
1: Ja.
0: Het is soms even een backbreaker.
1: Ja. Deze band ben ik wel toevallig tegengekomen op vakantie in de auto door het mooie Franse landschap heen. En dan kwam dit op de radio voorbij via Spotify, niet op de mainstream radio natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van oeh. En dan ben ik weer nieuwsgierig. Dus dan moet ik gelijk in de auto pakken en de telefoon. Een screenshotje maken voordat hij weer verder gaat.
0: Ja,
1: dan maak een screenshot van de Spotify. En dan thuis dan weer opzoeken van hoe en wat of zo. En denk, dit is wel eentje die in de playlist moet.
0: Als jullie onderweg zijn, heb je dan ook een soort van een mapje met roadtrip muziek waar dit soort herrie zeg maar in zit? Of,
1: Nee. We wisselen heel erg af. De ene keer heb ik muziek aan en dan zet ik gewoon Spotify of Shuffle en dan zien we het wel.
0: Ja.
1: En de andere keer heeft Fado weer muziek aan in de auto. En dan is het van Michael Jackson naar de Beatles. Ook of metal ook.
0: Nou.
1: Nee, we hebben niet een vaste playlist van we gaan op reis en 20 liedjes achter elkaar. Nee, dan
0: het moet leuk blijven.
1: Die mensen zijn er vast wel, maar ik ben blij dat ik niet in de auto zit.
0: Het is ook zo van verandering van spijzen doet eten.
1: Ja.
0: Wat je net ook vertelde over die band die je te veel hebt gehoord. Op een gegeven moment, het moet ook leuk blijven.
1: Ja.
0: Al moet ik wel zeggen dat je soms ook je eigen smaak weer herkent of ontdekt. Denk van, dat
1: was toch wel leuk.
0: Dat was toch wel leuk. Ja. En dan ga je weer even terug in de tijd.
1: Precies, ja.
0: Nou, wij gaan mooi tot aan het nieuws gaan we hun dus draaien. Je bent er volgende week ook weer?
1: Zekers, absoluut.
0: Heb je de lijst al klaar? Kan je al even een tipje van de sluier doen?
1: Een Friese band komt erin voor, Ed Moran.
0: Oké. Nou, daar heb je ook wel eens voor gestaan, hè?
1: Zekers, ja.
0: Nou, mensen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Zeert jij ook, tot volgende week. En dan gaan we weer mooi verder met de metal.
1: Yes.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 7 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Come on.